0: Good times.
1: Great music.
0: Joe! This is Joe.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Joe!
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seynave redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar het blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. GIX merkt je op.
3: Mode voor haar.
2: Voor hem.
4: En voor ons.
2: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
4: Bij GIX.
2: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
4: Dat is GIKS.be, want...
2: GIX merkt je op.
5: Ramen, deuren, veranda's?
6: Leenaars Aluminium.
7: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
0: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
5: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
4: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
5: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
4: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
2: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
1: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden. Joe Easy.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen. Hè? Ja. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Ja, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Alles wat je weet over A-mode. Start.
11: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
10: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
11: A-mode. Familie van mooie merken.
12: Dit is Joe Easy.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot. Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
2: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
3: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. GIX merkt je op.
6: Mode voor haar,
7: voor hem
8: en voor ons.
7: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
8: Bij GIX.
7: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
8: Dat is GIX.be, want
7: GIX merkt je op.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
10: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Dat is goeie business. En pleasure.
14: Info op telenet.be.
15: Ja, dat wordt weer overwerken.
16: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
17: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
16: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
17: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
16: Ramen, deuren, veranda's?
18: Reinaars Aluminium.
17: Vind je vakman op reinaars.be.
19: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
20: Joe.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
4: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Dit is Joe.
7: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
10: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
9: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1 op 1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
11: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren, om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever in de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever, maar dan onderschat men allicht wel Joshua Boucher.
9: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
12: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
9: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maximaal tot 18 graden. Show easy.

0: Ramen, deuren, veranda's? Leenaars
1: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
6: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier... Een fluitje van een cent.
5: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
7: Dat's 24.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voorbij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Dit is Joe Easy.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf 229 euro per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
9: Eggo Keukens.
8: Open deze zondag.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Joehoe.
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Amai, zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
14: Bebad.
13: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
15: Joe Easy.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
4: Schud je brein wakker met PuzzleFeed, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFeed app en train je brein.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
7: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren, om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever in de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever, maar dan onderschat men allicht wel Joshua Boucher.
6: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. De aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
8: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
6: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
9: Joe Easy.

0: het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel.

0: En betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De Mystery Dutchess van Connections.
1: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
3: Doe me, gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
6: Krevel.
7: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
6: Krevel. Leef beter.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
10: En nu nog meer.
9: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen win je thuis.
12: Peren!
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem!
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Je vastrijden in het smalstraatje is snel gebeurd.
4: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Nee, ja, dat lukt niet.
3: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Dit is Joe.
5: Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
8: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
7: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
5: Dit is Joe
9: met Kenneth Stevens.

Coldplay en Viva la Vida. Viva la Vida, het zondagochtendprogramma hier bij Joe. Normaal gezien, morgen niet. Anne van Elzen die is er morgen wel, maar niet met Viva la Vida in de periode van de top 2000. Maar gewoon wel met heel veel toffe muziek. Heel veel toffe muziek die ik ook heb meegebracht op deze zaterdagochtend. Het wordt meteen duidelijk wat ik bedoel. Met zometeen Berre, Loving Each Other en nu deze Real Thing. You to me are everything.

Dit is zeg maar de pre-party van de nieuwe dag Top 2000 die er straks weer aankomt. Hè. Deze middag bij Joe en Berre, die je net kreeg te horen, die heeft één plaats weten te verzilveren in de lijst. Maar het is niet met die nieuwe single Loving Each Other, maar wel met Say My Name. Die ga je morgen horen passeren in de lijst. Nu Tina Turner. En ook daar is mij iets opgevallen in verband met de Top 2000. Ik vertel het je zo meteen. We gaan naar 86 met

0: Phil Collins op de drums. Typical male Tina Turner. En dat is toch wel een kleine vergetelheid hoor in de top 2000 van dit jaar. Want die typical male die hebben we in de eerste weken van de lijst nog niet gehoord. En zullen we de komende twee weken ook niet horen om de heel eenvoudige reden dat hem niet in de playlist van je leven is terechtgekomen. En daarom draaide ik tante Tina nu in de opwarming naar een nieuwe dag in de top 2000. Om 12 uur dan duiken we weer in de lijst. Maar zometeen heb ik zonnestralen voor jou in de radio.
1: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1 plus

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai, oh merci. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
4: Kom aan, slag.
5: Nee, de frituurbrand.
3: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. Die journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
8: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
9: Ah wel, wij zoeken een keuken.
10: Oké. Okay. Maar een grote, want wij 5 kinders.
8: Ja, ja. Ah wel, probeert in deze eens.
9: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
8: En?
9: Goeie akoestiek, verkocht.
10: Mogen zij Jackie vergeten?
11: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
7: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
12: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
1: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
13: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
1: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
13: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
1: Nou.
12: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
7: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
15: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
16: Code Yellow!
17: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
17: Info op telenet.be.
18: En wel, ik ga eens gaan kijken.
19: Discamania, media bij Carrefour.
20: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
21: Bij IC Paris XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op icparisxl.be of bij je IC Paris XL.
22: Ramen, deuren, veranda's.
23: Leenaars Aluminium.
24: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

De nazomer die is nooit ver weg met Sailor en La Cumbia. En bij Veerle is de zaterdagochtend ook in volle gang, stuurt ze. De kinderen die zijn naar de sportclub en zij heeft in de buurt dan altijd even tijd voor zichzelf, voor een beetje me-time met een koffie erbij. Dat stuurt ze nu in de app van Joe. En dat wil ook zeggen, Veerle, genieten van de muziek van Joe, hè? Neem dus zometeen maar even de tijd om figuurlijk weg te zakken en te genieten van Adele met Someone Like You. Na de man die sowieso een plek in de top 10 van de top 2000 gaat bemachtigen. Dat gaat hij doen met The Summer of 69. Maar ik ga hem nu nog eens draaien uit midden jaren 80. Met Somebody. Dit is Mr. Bryan Adams bij Joe. Een hele goede morgen.

één van de 8 noteringen voor Adele in de top 2000. En het is nog lang wachten eer je die Someone Like You in de lijst gaat horen. Want dat is iets voor de finale week. Want je weet het, de top 2000 die gaat nog door tot en met vrijdag 23 oktober. En daarna gaan we feestelijk afsluiten met een heerlijke top 2000 After Work Party. Waar je straks ook weer tickets kan voor winnen. Zowel bij Brecht als bij Alain straks vanaf 12 uur hier bij Joe. Nu neem ik je mee naar Zweden. Dat land dat doet het bijzonder goed in de lijst met 24 noteringen voor ABBA. Ik heb ook al Army of Lovers horen passeren in de top 2000. En ook 10 mooie plaatsen zijn gereserveerd voor

0: Zometeen een Italiaan die al behoorlijk wat duetten op zijn naam heeft staan. En duetten die zouden wel eens veel geld kunnen gaan opleveren. Zometeen alle details.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
7: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
6: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dats 24.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: GIX merkt je op.
13: Mode voor haar,
12: voor hem
14: en voor ons.
12: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
14: Bij GIX.
12: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
14: Dat is GIKS.be, want...
12: GIX merkt je op.
15: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
16: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
18: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
17: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
19: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
17: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
21: Wij zijn tevreden over uw werk.
20: Maar?
21: Nee, geen maar.
20: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: De man die al vele samenwerkingen is aangegaan. Onder andere met Raf voor het Eurovisie Songfestival. Maar ook met Laura Pausini bijvoorbeeld en met Eros Ramazzotti. Het was nog eens Umberto Tozzi en dat met Gloria.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: We zaten in 1979, de 70s, dat is zeg maar Joe Gold, hè, onze digitale zender met het allerbeste uit de 60s, de 70s en meer. En Joe Gold mag je vanaf overmorgen letterlijk gaan nemen. Want vanaf maandag kan je goud winnen bij onze collega's van Joe Gold. Je moet op zoek naar gouden duo's. Als je twee artiesten eerst apart hoort en daarna samen, dan moet je Gold sturen in de Joe-app. En wie weet win jij dan echt goud. Een goudstaaf ter waarde van maar liefst 2500 euro. Dus bijvoorbeeld eerst Kenny Rogers en daarna Dolly Parton. En daarna, ik zeg maar iets, Islands in the Stream van de twee samen. Dat is een voorbeeld van zo'n gouden duo. Dan moet je Gold sturen. We spelen bij Joe Gold vanaf maandag.
2: Joe Gold.
1: Win een goudstaaf. Ter waarde van 2500 euro.

Ze gaan al jaren mee in de top 2000. De Kids van bij ons en There Will Be No Next Time. En logisch dat ze al lang meegaan, want het is dan ook een echte Belgische punkklassieker die thuis hoort in de playlist van je leven. Alleen je gaat nog heel even moeten wachten, want ze staan in de bovenste helft van de lijst. En die komt er pas volgende week aan hier bij Joe. En nu hitkoningin en MTV Video Music Awards slok op Taylor Swift. Waarvan je trouwens komende woensdag bij onze Stijn een boek kan winnen over hoe ze van Nashville countryster tot wereldwijd pop-icoon is uitgegroeid. Taylor Swift nog eens bij Joe. Dit is ook.

0: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
4: Krevel. Leef beter.
5: Dit is Joe.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Er zijn 21 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Het gaat om 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen, dat meldt het parket. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Honderden gemaskerde mensen kaapten gisteren de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering, met veel schade tot gevolg. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
8: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
7: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. En steeds meer Belgen bezitten 10 huizen of meer. Vorig jaar ging het om bijna 11.000 Belgen. En dat is een stijging van 30% op 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën in het Nieuwsblad. Opvallend, het aantal Belgen dat 1 huis bezit steeg maar met 3%. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
6: Dit is Joe
4: met Kenneth Stevens.

0: Als je de boss heet, dan heeft dat natuurlijk een reden. En een van die redenen is dat hij 15 keer in de top 2000 staat dit jaar. Bruce Springsteen op de zaterdagvoormiddag bij Joe en Glory Days. En tijdens deze Glory Days, die de top 2000 heten, moet je in Kortrijk zijn voor een heerlijke muzikale wandeling door de playlist van je leven. Je wandelt er deze dagen letterlijk door de muziek, door de top 2000 hotspots die in het teken staan van Miley Cyrus, van Lionel Richie, van A-ha en ook van Michael Jackson. En dat ontdekte deze Joe-luisteraar.
1: Joe Top 2000 Hotspots.
2: Hallo, ik ben eigenlijk geboren en getogen in Kortrijk. Dus ik vind het heel fijn dat er hier zoiets gebeurt. Mijn kleindochter is hier nu en we komen hier in de K. En dan zien we hier Michael Jackson staan en we krijgen een uitleg. En we hebben een foto genomen, dus we zetten hem ook online.
1: Joe Top 2000 Hotspots. Good times, great music.
0: Ja, en dat is dus de juiste reflex. Als je een foto neemt, of meerdere, dat mag natuurlijk ook, en die deelt met de hashtag JoeTop2000Hotspots, dan maak je kans op één van de vele luxueuze overnachtingen in een 4-sterrenhotel voor 2 personen. Of één van de shoppingbonnen van €200 die je in

A Little Bit of Love. Dat is een mooi begin, maar A Lot of Love is natuurlijk nog beter. Straks heb ik voor jou nog een verfrissing. Je mag dat behoorlijk letterlijk nemen. Maar eerst nog de dame waar we voorbije zomer op 31 juli afscheid hebben van moeten nemen. Journey Kaagman. Ze had Parkinson en ze werd 79. Haar grootste hit scoorde ze met Earth and Fire. Dit is Weekend.

0: Zometeen een ras-echte zaterdagse activiteit. We gaan namelijk samen door de carwash.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat past binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met strafakkordingen. Ego Keukens.
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naaste drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Tradition, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tradition deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. IC.

Het lijkt wel of we in de cinema zitten. Want deze versie van Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott die kwam uit de animatiefilm Shark Tale. En van de onderwaterwereld gaan we nu naar de lucht. Dat is dan ook weer een beetje ter land, ter zee en in de lucht. We gaan hoge snelheden halen met Top Gun, maar we doen het wel rustig aan met Maverick en Charlie. Dit is Berlin en Take My Breath Away.

De manager van Ricky Martin die wilde destijds een titel met een mix van Engels en Spaans. Een Spanglish-titel, zeg maar, omdat het nummer dan meer kans maakte om een wereldwijde hit te worden. En je mag toch wel zeggen dat dat gebeurd is met Living La Vida Loca. Eergisteren kwamen we Wang Chung tegen in de top 2000. Dat was met hun bekendste Dancehall Days. Maar deze, Everybody Have Fun Tonight, die staat dan weer niet in de lijst. En daarom is het dubbel zo leuk om hem nu nog eens te draaien.

0: nieuwe muziek bij Joe van de winnaar van The Voice van dit jaar, Bassera en All Because of You. En als je nog een paar voice-momentjes van hem opnieuw wil beleven, dan kan dat op zijn eigen website op bassera.com. Daar staan de covers van Sign of the Times, van Wicked Games en Another Love op. Straks om 12 uur, dan beginnen wij aan dag 6 van de Top 2000. En het zijn vandaag Alain en Brecht die je doorheen de mooiste lijst van het jaar zullen loodsen hier bij Joe. Maar eerst gaan wij zo meteen nog genieten, onder andere van Earth, Wind & Fire en nu Cure, Friday I'm In Love. Dat is voor zometeen.
1: Kerstvakantie Winter Circus Camille. Vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: De mistje datjes van Connections.
5: Oh my god, ik ben net terug van New York.
6: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
5: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
6: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
5: Nee, ook gemist.
6: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
5: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
6: Het verbaast mij dat ik je vlucht niet gemist heb.
7: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
9: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
13: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
14: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
13: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
14: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
13: Oh.
12: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
14: Wel, je hebt geen gaatjes.
13: Waar?
14: Nee, geen maar.
13: Alsof.
14: Wat blieft?
15: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Het is weer bijna zover.
1: Top 2000.
0: De top 2000 gaat verder zometeen vanaf 12 uur. Ik zie onder andere al de kreuners in de lijst staan. En ook een nummer opgenomen op de Bahama's, maar wel met het gevoel van een duister steegje in Parijs. En dat is ook meteen een nummer dat in 2019 voor de laatste keer in de top 2000 stond en er nu opnieuw inspringt. Alle details krijg je zometeen van Alain in de top 2000. Veel plezier.

0: Hallo, ik ben Angèle.
1: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
0: Bisous.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gebelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Giks merkt je op.
4: Mode voor haar.
3: Voor hem.
5: En voor ons.
3: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
5: Bij Giks.
3: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
5: Dat is giks.be, want...
3: Giks merkt je op.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Dit is Joe!
8: En een hele goede middag, het is 12 uur geworden. Nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
9: Goedemiddag. De politie wil relschoppers strenger aanpakken. 8 doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Remco Evenepoel wil voor het eerste ronde van Lombardije winnen. De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
10: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
9: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. En mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er net is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen om het leven gekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich al in. Anne Berger.
11: Het gaat echt over alle soorten jobs. Dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
9: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En dan nog sport, want in Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen.
12: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
9: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden, dinsdag zowat hetzelfde weer.
8: Dankjewel Niels. Vijf files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Bijna 10 minuten daar op de A12 tussen de Kleidalaan, Kontigse Steenweg en Wilrijk. 6 minuten tussen Berendrecht en Stabroek, ook op die A12. 5 minuten op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. 5 minuten en op de Antwerpse Ring richting Gent, daar moet je ook aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Reken daar op 6 minuten extra.

0: staat al 3 jaar in onze top 2000. Het is Mark Amber.
1: Dit is de top 2000.
0: En deze keer moeten we hem ongeveer op dezelfde plek zoeken als vorig jaar. Nummer 1418, alhoewel. We moeten het zeggen zoals het is. Hij is gestegen, verdorie, 8 plaatsen, maar toch Mark Amber and Belong Together. Ik wens je een hele fijne zaterdagmiddag. We zijn dus weer begonnen aan die playlist van je leven. Bedankt voor al die vele stemmen die we hebben binnengekregen vorige week. En zoals je de afgelopen dagen al hebt gemerkt, levert dat bijzonder leuke radio op. En zo gaan we nog een hele tijd door hier trouwens in deze lijst. Tot vrijdag 23 oktober, dat is de finale dag. Dan hoor je dus de 100 beste singles aller tijden. En daarna gaan we feesten. Daar vertel ik straks nog meer over. Want dit uur kan je ook weer tickets te pakken krijgen voor dat feestje. Maar dat vertel ik je straks dus al zo. We gaan zo meteen naar een van die 6 singles van de Kreuners in onze lijst. We hebben ze al gehad met Zo Jong. Leila, dat is de volgende in dat lijstje. En die is speciaal gemaakt voor de dochter van Walter Groothuis, hè, Leila. Wel flink gezakt, zie ik hier. 335 plaatsen achteruit. En dit komt opnieuw binnen. In 2019 was ze vertrokken uit onze top 2000, maar om een of andere duistere reden toch weer voldoende fans gehad op onze website vorige week om dit erin te stemmen. Dus opnieuw in onze lijst. Grace Jones, and I've seen that face before.

0: zou kunnen denken, dit is een cover van Eric Clapton. Toen het nummer net werd uitgebracht, waren er nogal wat mensen verward door die titel.
1: De top 2000.
0: Ik vermoed wel dat Wouter Grootaars zijn dochter naar dat legendarische nummer van Eric Clapton heeft genoemd. Maar het is wel degelijk geen cover van die Leila van Eric Clapton. Die horen we nog wel in de top 2000. Die komt er nog aan. Die stond vorig jaar op 1052, maar die was wel een beetje aan het zakken. Dus het zou wel eens kunnen dat we die heel snel gaan horen. Misschien straks wel in dit programma of straks bij Brecht van Meirhagen. Zou zomaar kunnen. Leila dus.

0: van de Kreuners en Leila zelf is ook wel flink gezakt. Nummer 335 plaatsen achteruit gegaan. Gina uit Antwerpen stuurde daarnet een berichtje toen de top 2000 weer begon. Yes, daar gaat mijn volumeknopje weer de hoogte in. De buren moeten maar even meedansen of gewoon hun oortjes dicht houden. Weet je wat dat is, Gina? Iedereen is aan het luisteren naar die top 2000. Dus je moet het maar zien als een service dat je de luidsprekers wat luider zet. Tof dat je aan het luisteren bent. Als jij wat te vertellen hebt over de platen die we draaien hier in onze top 2000, bepaalde herinnering erbij, dan mag je dat altijd doorsturen natuurlijk via de Joe-app. Dan kan ik dat zo meteen ook gaan lezen. We gaan naar een nummer van een solozanger die ook met een andere band een paar keer in de top 2000 staat. Maar heel veel mensen weten dat niet. Als jij het wel weet, mag je het ook doorsturen via de Joe-app. Ik heb het over Peter Kingsbury. Die hoor je zo meteen met Only the Very Best.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure, zoveel meer dan een alarm.
9: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
16: Maar alleen nee, mama.
15: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
17: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
18: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
17: Krevel. Leef beter.
19: Code Yellow!
20: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
21: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
20: Info op telenet.be.
21: En wel, ik ga eens gaan kijken.
22: Ramen, deuren, veranda's.
23: Lijnaars Aluminium.
24: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: als jij de afgelopen minuut er ook hebt gedacht, verdorie, ik ken die stem toch ergens van. Ja, daar heb je inderdaad goede oortjes. Een paar luisteraars wisten het gewoon, hè? Want ik zei het al, die stem zullen we nog een paar keer horen. Onder andere met The Promise You Made, bijvoorbeeld. Gaat er een belletje rinkelen? Het is de zanger van Cock Robin. Maar Peter Kingsbury heeft dus ook één solo hitje gehad. En ik vind dat een bijzonder mooi nummer. Maar ik zal toch wel wat meer promotie moeten maken voor de sympathieke mens. Want aan dit dalende tempo zal het niet lang meer duren hier in de top 2000. Hij staat behoorlijk in de rode cijfers, bloedrode cijfers. 555 plaatsen gaat hij dus achteruit. Peter Kingsbury en Only the Very Best. Dit staat eentje hoger en die gaat wel een beetje vooruit. Dit is Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for

0: zou verwachten dat hij zou schrijven I see you when I get there. En die get, G-E-T. Maar nee hoor, hij wou een beetje cool doen. I see you when I get there. Zo staat het op het hoesje. Lou Rawls, ja, het is wel een beetje vooruit. 9 plaatsen naar 1414.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Heb je alles geprobeerd of had je daar alleen maar?
0: Ja, dit zijn er twee die je zometeen mag verwachten hier in de top 2000. Ik kan al vertellen dat deze mooi is gestegen. Eigen schuld van Meteor. De enige Maroon 5 in onze top 2000. Dat had ik niet verwacht. Dan gaan we zo meteen draaien. This Love. Eerst nog eens naar de weg kijken. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die is toch wel een beetje gegroeid. Richting Antwerpen op de E19. Tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 17 minuten moet je daar nu aanschuiven. En op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 13 minuten. Brusselsring op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. Daar is een ongeval gebeurd. Moet je nu bijna 20 minuten aanschuiven. En richting Brugge ook nog een file op de E34. Tussen Vraassenen en Kemzeke. 13 minuten daar.
3: Met Alain Klaas.
4: Good times, great music, dit is Joe.
3: Nummer 1413.

0: in mijn leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Mieke uit Deinze is heel blij met deze meteor. Ja, dit liedje van Meteor maakt mijn zaterdag nog beter. Bedankt lieve mensen van Joe, bedankt lieve Mieke om een berichtje te sturen. En vooral dank ook aan iedereen die op dat nummer gestemd heeft uiteraard. Want daardoor draaien we hem in de top 2000. Een hele fijne zaterdag, dit is hem, de top 2000. Ik en Brecht hebben de leuke taak gekregen om de lijst dit weekend verder af te tellen. En als we helemaal uitgeteld zijn, dan gaan we feesten in Kortrijk. Als je nog geen tickets hebt kunnen scoren voor onze after work party na die finale, blijf zeker luisteren. Want ik geef zo meteen weer een nieuwe opgave. Eerst nog eens kijken naar wat we net hebben gehad. Wel, dus een mooie stijger. Nochtans staat hij al 3 jaar in deze lijst. Meteor met eigen schild. Maar het is een nummer dat blijkbaar toch wel een gevoelige snaar heeft geraakt. Niet alleen in Deinze, maar ook in de rest van het land. Want hij gaat weer een stap vooruit. Maar moeten we daar geen verkleinwoord voor gebruiken hoor. Het is flinke stap. 247 plaatsen. Dat is toch wel mooi. Voor eigen schuld. En er zijn nog 3 andere singles van Meteor die een plek zullen krijgen in onze top 2000. En het was ook wel een beetje stilte voor de storm die Meteor. Want je hoort het hier al. De

0: vanavond bij VTM tonen Adil en Bilal niet één patser, maar de tv-première van Patsers. En bij VTM 2 moet Halle Berry noodgedwongen richting ruimte in Moonfall. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
7: En nu nog meer.
6: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: GIX merkt je op.
10: Mode voor haar.
9: Voor hem.
11: En voor ons.
9: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij GIX.
9: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
11: Dat is GIX.be, want...
9: GIX merkt je op.
12: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
13: Chelsea, Lindsay, komen eten!
12: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Schat, ik zie u graag.
16: Ja, maar...
15: Maar nee, geen maar.
16: Oh.
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
17: De top 2000. Nummer 1411.

had eerlijk gezegd ook wel een paar singles van Maroon 5 verwacht in onze top 2000. Hebben ze al wel één keer gehad. Samen met Moves Like Jagger en Christina Aguilera. Dat hebben we al gehoord. Maar dit is de enige andere die we hebben. Althans hebben die mannen een paar kleppers gehad, zoals She Will Be Loved, Sugar, Payphone, Animals. En er zijn er nog een heel aantal andere, maar die hebben het dus allemaal niet gehaald in onze top 2000. De enige die ze solo te pakken hebben is nummer 1411, Maroon 5, dus met This Love. Klein beetje gestegen. Je hebt het al gemerkt waarschijnlijk, de centrale plek dit jaar rond onze top 2000 is Kortrijk. En als de hele lijst hier is afgelopen, gaan we daar een top 2000 after work party organiseren. Dat wil je echt niet missen met de DJ's van deze zender. Het begint daar after work, dus om 6 uur. Mary's Irish Pub in Kortrijk, daar is the place to be. En ik heb hier weer 4 tickets klaar liggen. Misschien is dat wel een leuk idee om je collega's eens mee te nemen daar. Vrijdag 23 oktober, want dat is onze finale dag van onze top 2000. Dan na die finale, dus meteen om 6 uur begint het. Wat moet je nu doen? Wel, het is heel eenvoudig. Ik weet niet of je het spelletje Hitster kent. Dat is zo'n tof gezelschapsspelletje. Maar als het niet zo is, dan zal ik het nog eventjes uitleggen. Ik geef je zo meteen een nummer en daarvan vertel ik ook het jaartal. Dan geef ik een tweede nummer, dat is dus de opgave. En dan moet je raden of dat tweede nummer vroeger of later is. Dus je moet alleen maar het woordje vroeger of later doorsturen via de Joe-app. Ik denk wel dat dat helder is, hè. Dit is het eerste nummer, daarvan ga ik dus vertellen uit welk jaartal het komt. And I'll be there. You've got a friend. Het prachtige You've Got a Friend van Carole King. En van dit nummer ga ik dus vertellen uit welk jaartal het komt. Dat is 1971 en dit is dan de opgave. En de vraag is dus of deze Otis Redding vroeger of later werd uitgebracht dan die You've Got a Friend van Carole King. Dus je moet gewoon een woordje doorsturen. Vroeger of later. Ik wens je heel veel succes. Ondertussen genieten wij van dit nummer van Madonna.

0: Madonna wel een beetje kan zingen, dat wisten we natuurlijk. Maar om dat nummer van daarnet te zingen, heeft ze toch wel een intensieve zangtraining ondergaan.
1: De top 2000.
0: Ja, maar het resultaat mocht er wel zijn. Hè. Zingend vanaf dat iconische balkon van het Casa Rosada in Buenos Aires zong ze in 96 toch wel een van de meest indrukwekkende hits uit haar carrière. Madonna met Don't Cry For Me, Argentina. Origineel is dat nummer trouwens van Julie Covington. Dat zijn we misschien wel bijna vergeten, maar dat is dus wel degelijk het originele nummer. En Nans uit Westvlaar stuurde hier een berichtje. Wist je dat het originele singeltje van Julie Covington doorschijnend blauw was? Wel, Nans, ik weet zeker dat ik het heb gehad. En ik weet ook zeker dat het gewoon een saai, zwart vinilletje was. Dus het zal toch wel een speciale versie gehad, geweest zijn die je daar hebt gehad. Goed zeg, het is ondertussen 4-1 geworden. Ik voel me goed, hebben we ondertussen gehad van Johan Verminne. En Arranca, de keiveren, die zagen zich ook wel goed voelen. Ik hoop dat ik die naam juist heb uitgesproken. Arranca, de keiveren of de kieveren, dat zou het ook kunnen zijn. Zij heeft het woordje vroeger doorgestuurd. En Arranca, jij mag met z'n vieren naar onze After Work Party als de nummer 1 hier bekend is geworden. Dat is dus op 23 oktober. We gaan nu naar het nieuws van 1 uur met dit hier van Sia. Staat op nummer 1408 in onze top 2000. Meebrullen mag met een stappenbal.

0: Ze schreef het eigenlijk voor iemand anders, voor Demi Lovato. Maar ze vond het uiteindelijk zo'n leuk nummer dat ze zelf had geschreven dat ze dacht, ik hou hem gewoon lekker voor mezelf. En gelijk heeft ze gehad. Grote hit is het geworden en nieuw in onze top 2000.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Dit zijn twee nummers die je zometeen na het nieuws mag verwachten. Deze Duncan Lawrence, fantastisch nummer is dat, hè? Die Arcade gaan we draaien. En deze komt er ook aan. Aerosmith, The Love in an Elevator. Hele goedemiddag. Het is ondertussen 1 uur nieuws met Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. De politie wil relschoppers strenger aanpakken. 11 doden in Oekraïne bij Russische bombardementen. En de renners zijn bezig aan de Ronde van Lombardije. De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen van gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
3: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
2: Ja, in totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. En in Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Onder hen ook 3 kinderen, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich in. Anne Berger.
4: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
2: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen.
5: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
2: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. En dan nog het weer. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden, dinsdag hetzelfde weer.
0: En uiteraard gaat straks Brecht alles volgen, hè, rond Remco Evenepoel. Dankjewel! Ondertussen 4 over 1 geworden is. Kijken naar de weg, daar staan toch nog altijd een paar files. 4 meer bepaald, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting Antwerpen op de E19... tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 17 minuten nu. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, dan moet je nu 13 minuten aanschuiven. Op de binnenring is een ongeval gebeurd. Dat zorgt daar voor problemen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, 4 armen. En reken daarop 20 minuten extra. En richting Brugge E34 tussen Vraassenen en Kemzeken, ook daar 13 minuten.
6: De top 2000 met Alain Klaas.

0: mooi gestegen in de playlist van je leven. 160 plaatsen gaat hij vooruit. David Bowie met Golden Years.
1: De top 2000.
0: Ja, ik weet niet of je het al hebt gehoord, maar bij onze digitale zender Joe Gold gaan ze volgende week op zoek naar gold. Daar gaan ze gouden duo's draaien. Het idee is dat je eerst, ik geef een voorbeeld, Simon & Garfunkel, eerst hoor je daar op die zender Paul Simon, daarna hoor je Art Garfunkel en daarna hoor je Simon & Garfunkel. Als je die drie dan op een rijtje kan spotten en je stuurt gold via de Joe-app, dan zou het zomaar eens kunnen dat je €2500 aan goud binnenrijft. Dus volgende week moet je misschien toch maar eens proberen die digitale zenders op te zoeken in onze Joe-app. Of als je een DAB Plus ontvanger hebt, dan is het makkelijk. Hè? Gewoon aan het knopje draaien en dan kom je er vanzelf bij. Hier bij Joe zijn het natuurlijk de gouden hits. Die blijven ook volgende week gewoon doorlopen. Nog tot vrijdag 23. Daarna gaan we feesten in Kortrijk. Dat zijn onze plannen hier de komende twee weken. En daarnet, leuke reactie binnengekregen van Keith uit Gent. We draaiden Madonna, Don't Cry For Me, Argentina. Dat kwam uit de film Evita. En Madonna speelde in die film Eva Perón. En Keith uit Gent, ik weet niet meer wat slechter was, de film of het lied. Dat soort reacties. Daar hou ik wel van. Stuur ze door via de Joe-app. Elke keer als je een plaatje hoort en je hebt er een gedachte bij, dan mag je dat altijd doorsturen. Dusty Springfield, die gaan we zo meteen draaien met In Private. Eerst gaan we nog eens naar de early 80s. Ja, kom net uit de jaren 80. Dit nummer hier van de Pretenders. Dit is Brass in Pocket.

Pet Shop Boys hebben dit nummer geschreven eigenlijk voor een hele andere artieste, Liza Minnelli. Maar uiteindelijk kwamen we bij Dusty Springfield terecht. En dat was niet verkeerd, want de grote hit geworden. In Private. De top 2000. En mooi gestegen ook dit jaar. Ja, deze keer, dit jaar. Op de twee door elkaar gooien. Op nummer 1405, maar 303 plaatsen gestegen. Dat is wat ik je wou vertellen. En daarvoor hadden we Brass in Pocket van The Pretenders. Het verhaal achter dat nummer is eigenlijk wel grappig. Er lag in de loge van The Pretenders, dat is zo de plek achter het podium waar de artiesten zich voorbereiden. Hè. In de loge lag een jeansbroek en iemand van de groep vroeg van wie is die broek? En Chrissy Hynde zou op dat moment een hele grappige uitspraak gedaan hebben. It's mine if it's got brass in pocket. Het is mijn broek als er koper in zit. Waarmee ze dus wou zeggen, het is mijn broek als er klein geld in zit. En dat vond de rest van de groep zo grappig, dat ze er uiteindelijk dus een nummer over hebben gemaakt. Ja, dat bleef hangen. Uiteindelijk werd dat een single. Ooit stonden ze met die single op nummer 599 trouwens. Vorig jaar net voor de uitgang, dus het is een beetje een yo-yo, die brass in pocket. Maar nu gelukkig weer gestegen naar nummer 1406. En dat is mooi gestegen. 544 plaatsen vooruit. Brass in pocket dus van The Pretenders. Ja, dit is dan wel weer een rood cijfer. En een flink rood cijfer hoor. 5

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
4: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
3: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
5: Dat's 24.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Je vastrijden in het smal straatje is snel gebeurd.
9: Dag gelukkig.
8: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de winnaar is, maar de weg niet.
9: Ja, dat lukt niet.
8: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De 5 beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
13: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
14: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi. Altijd slim.
16: Opgelet, want Bies wordt wild. Laat je inspireren op Beeld Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.

Duncan Lawrence hadden we daarnet. De Top 2000. En Pascal uit Ossendrecht zegt, die heeft het Songfestival gewonnen met dat nummer op mijn verjaardag. Dat was 18 mei 2019. Er zullen recent waarschijnlijk nog wel eens finales geweest zijn, hè, op die 18e mei, want er is altijd rond dezelfde periode, maar die horen we niet in de Top 2000. Laat staan dat we nog weten wie heeft gewonnen. Dat is toch wel raar, hè? Dat Songfestival de jongste tijd. We vergeten het onmiddellijk, maar gelukkig was er dus wel die Duncan Lawrence, een uitzondering. Hij won en scoorde wel een grote hit. Al was het ook niet meteen, hè, de eerste in een rijtje hits, hè? Dat moeten we ook wel zeggen zoals het is. En hier in onze Top 2000, 508 plaatsen gezakt. Met die Arcade en Aerosmith hebben we ondertussen ook gehad. Doet mij altijd denken aan die Rock'n'Roller Coaster. Ooit op geweest? In de Disney Studios in Disneyland Parijs. Daar speelden ze dus altijd hits van Aerosmith. En op die Going Down ging die rollercoaster naar beneden. Echt de leukste rollercoaster die ik ooit heb meegemaakt. Helaas bestaat hij niet meer. Beste vrienden, dit is de Top 2000. Ik zit nog tot 3 uur in je radio. En dan is het aan Brecht. En ondertussen alleen maar fantastische platen. Zoals dit hier. Van Michael Bolton.

0: Wendy uit Scherpenheuvel zegt hem, zegt Michael Bolton, zo opgehuild omdat mijn toenmalig vriendje het heeft uitgemaakt. Wel Wendy, ik stel voor dat we hem één keer samen nog eens van de zweep geven. Voilà!
1: Zometeen in de top 2000.
0: Dit zijn twee nummers die je zo meteen mag verwachten hier in de top 2000. Dai Dai van Shakira. En ook deze Billy Ocean komt zo meteen langs in onze top 2000. When the going gets tough, the tough get going. Eerst nog eens kijken naar de weg. Ja, het is heel druk hoor. 10 files staan er op dit moment op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, ik zei het er straks al. Die is aan het groeien en ondertussen meer dan een half uur. 34 minuten zie ik nu. Op de E313 richting Antwerpen dus, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E34 tussen Moerbeke en Kemzeke, bijna 20 minuten, daar staat een brandend voertuig. Op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek, 10 minuten. Tussen de Kleidalaan, Kontigse Steenweg en Wilrijk, 6 minuten. Dan gaan we naar de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, 9 minuten. En tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 5 minuten. Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar verlies je nu bijna 10 minuten. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en de Dansaarlaan Jette, 6 minuten. En op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel, 5 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 5 minuten. Als je in de auto zit, in een van die files, geniet van onze vele hits.

0: moet nu eerlijk zeggen, als ik deze tekst voor het eerst voor mijn neus zou krijgen...
1: Dit is de Top 2000.
0: Yes, I can boogie. Boogie woogie. All night long. Ik zou toch even met de wenkbrauwen fronsen. Maar ja, dat is ook de reden waarom ik niet in de Top 2000 sta natuurlijk. Dat is een verkeerde reflex. Want dat kan dus wel een hele grote hit opleveren. Natuurlijk, ja, die Spaanse tongval in dat nummer, die heeft ook wel iets van waarde natuurlijk. Die heeft de extra value gegeven voor Bakra. Yes sir, I can boogie. Daarmee zaten we weer in de 70s. En een nummer dat mooi is gestegen. 17 plaatsen gestegen naar nummer 1401. Fijn dat je luistert naar de Top 2000. Je kan het nog, ja, elke dag tot die 23e oktober. En dan die 23e oktober verwachten we jullie natuurlijk in Kortrijk. Daarvoor eigenlijk ook al, daar vertel ik straks meer over. Want Kortrijk is een beetje the place to be als je de Top 2000 op een speciale manier wil beleven. We gaan naar een zakker, maar wel naar een van de mooiste stemmen, vind ik toch wel, uit de muziekgeschiedenis. Die van Peter Cetera. En dit is de laatste hit die hij heeft gehad samen met Chicago. Want daarna begon hij een succesvolle solo-carrière, die Peter Cetera. Maar nog één keer deden ze het dus samen met Chicago in You're the Inspiration.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
2: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
3: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
2: I love the witloof van de Lunch Garden.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk, hè. Dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
12: Ego Keukens.
11: Open deze zondag.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
14: Chelsea, Lenzi, komen eten.
13: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
15: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
16: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
15: Ja. Kom een keer kijken.
16: Amai, oh merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
18: Bebad.
17: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
19: De top 2000. Nummer 1399.

Adem, Shakira, deze keer samen met Burna Boy. De top 2000. En ze komen hier binnen in onze top 2000 op 1399 met dat WK-anthem van dit jaar, hè, die Die Die. Ondertussen, een klein beetje minder dan 2:15. Want we zijn op weg naar het nieuws van 2 uur. We draaien nog een paar prachtige nummers. En het volgende nummer is, ja, een beetje een triest nummer eigenlijk. Het gaat over een 17-jarige jongen die werkte voor een platenlabel. Het platenlabel van Elton John. Hij heette Guy Burchett. En hij reed rond met zijn bromfiets, bracht tapes van de ene plek naar de andere plek. En teksten werden door hem bezorgd. Iedereen die bij het platenlabel werkte, die kende hem. En ja, had hem heel graag, tot het bericht kwam dat hij overleden was op zijn bromfiets. En Elton John was daar zo van aangedaan dat hij meteen achter zijn piano is gekropen. En dit was het resultaat.

0: Ja, zo gaat dat hier in de top 2000. Eén keer kippenvel moment en genieten van die Elton John. En dan weer vrolijk meezingen.
1: Top 2000.
2: Top 2000.
0: Met die Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. Bijna 500 plaatsen wel gezakt in onze top. En die Elton John is ook gezakt. Bijna 170 plaatsen. Dus ja, twee platen die achteruit gaan, maar toch wel mooi zijn om naar te luisteren. 5 voor 2 is het ondertussen geworden. We hadden net al een nieuwkomer. Die Die van Shakira en Burna Boy. Wel, dit is ook nieuw in onze lijst. Ze is een enorme fan van de boeken van Twilight. Ja, van Stephanie Meyer, hè, die bekende boeken. Christina Perry. En toen ze de nieuwste film, Twilight film, had gezien, ja, dan zetten ze zich achter de piano. En dit was het resultaat. Christina Perry. We gaan ervan genieten. Ze komt nieuw binnen met A Thousand Years.

0: aan vertaling van die Twilight films. Christina Perry en A Thousand Years. Kom hier binnen in onze lijst op nummer 1396. Wat mag je straks na het nieuws verwachten?
1: Zo meteen in de top 2000.
0: Ja, deze Let Love Rule komt eraan van Lenny Kravitz. En ook Shawn Mendes, die komt eraan straks na het nieuws van 2 uur. There's nothing holding me back.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Dit is Joe. Een hele goede middag. Het is ondertussen 2 uur geworden en nieuws krijgen we van Niels Rosa Peralta.
7: Goedemiddag. Het kernkabinet komt samen over de begroting, een datalek bij reisorganisator TUI en Max Verstappen wint de sprintrace in Singapore. Over een uur ongeveer komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en €10 miljard besparingen. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners, inclusief een nieuwe BTW-hervorming. Je hoort collega Hannelore Simoens.
8: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle kansen, alle schijn naar. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten. Maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren. Om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
7: De deadline is dinsdag. Dan geeft de Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, dat bevestigt het aan HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten getroffen zijn. Ook de oorzaak van het datalek is niet duidelijk. Heel wat klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten nu om die berichten niet te openen. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er ook heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden, dinsdag hetzelfde weer.
0: Dankjewel Niels. 2/2 ondertussen, 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ja, we hebben de grens wat hoger gezet, want er zijn toch wel flink wat files. Langste file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 42 minuten staat hier op mijn scherm. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 12 minuten tussen Berendrecht en Stabroek. 10 minuten richting Brugge op de E34 tussen Vraassenen en Kemzeke. Daar is een ongeval gebeurd, opletten daar dus. 35 minuten vertraging.

0: Dit nummer is een paar keer heel succesvol gecoverd, onder andere in deze versie. Maar die staat dus niet in onze lijst, die van Claude François, Cette année-là.
1: Dit is de top 2000.
0: Maar het origineel dus wel van The Four Seasons, December 63, Oh Why the Night, 1395. Dat is wel 112 plaatsen gezakt in onze lijst. Ik zei het al straks al, als je de top 2000 ten volle wil genieten dit jaar, moet je naar Kortrijk. Dat kan je natuurlijk doen op die allerlaatste dag. Zeker als je tickets hebt gewonnen voor die after work party. Natuurlijk, dan ben je daar van harte welkom. Maar je kan daar ook een tour doen met allerlei leuke dingen rond de top 2000. Daar ga ik straks alles over vertellen. Eerst gaan we nog een paar plaatjes draaien, stel ik voor. Want dat is toch wel de bedoeling in die top 2000. Ik mag er nog een uurtje. En dan voor de rest van deze zaterdag ligt het allemaal bij Brecht van Meirage. Die hoor je straks na het nieuws van 3 uur. Maar ja, de ingrediënten zijn dezelfde. En die hebben jullie eigenlijk samengesteld de afgelopen week, door zo massaal te stemmen op die top 2000. Fijn dat jullie dat elk jaar doen, dat we op jullie kunnen rekenen. En de samenstelling van die lijst is toch wel een mooi geheel geworden. Dankjewel nog eens. Roy Orbison, die staat op 1394 in onze top met dit hier.

0: We zijn begonnen aan een rijtje hits van Roy Orbison. Daarnet, dat was de eerste keer dat we hem hoorden in de top 2000. De top 2000. Maar in totaal hebben jullie 6 platen van de Big O in onze lijst gestemd. En ik kan nog niets vertellen over de plaatsen van die andere nummers. Ik kan al wel vertellen, dat kan ik hier wel zien op mijn lijstje, dat In Dreams de meeste stemmen heeft gekregen van jullie. Dat zal niet echt verbazen. Maar dat California Blue er nu al was, misschien wel een beetje. 51 plaatsen gestegen op 1394 in onze top 2000. Ja, je weet dat de top hier loopt elke dag bij Joe tot de finale. Dat is de 23e oktober, die vrijdag. Maar elke dag van 10 tot 5 kan je ook in Kortrijk de sfeer van de top 2000 beleven in het decor van een videoclip. Ja, dat is heel leuk gedaan. 4 locaties, verspreid over de stad. Je kan daar een wandelingetje aan koppelen. Als je wil weten hoe je dan moet wandelen, dan kan je dat allemaal vinden op joe.be. En we hebben er ook een wedstrijd aan gekoppeld. De bedoeling is dat je op een van die plekken een leuke foto of een video gaat maken in zo'n decor dus. En met een beetje geluk kan je dat ofwel een shoppingbon, ja, let op, van €200 opleveren, ofwel een overnachting in een 4-sterren hotel in Kortrijk. Toch wel leuk. Jennifer heeft het ook gedaan en zij is alvast bijzonder enthousiast.
1: Ik ben Jennifer en ik heb net een foto komen nemen hier bij Lionel Richie in de setting van zijn muziekvideo. En ben nu van plan om ook naar de rest te gaan, want ik vind het heel leuk dat Joe voor de top 2000 zoiets organiseert in onze stad. Zo is er ook altijd iets te doen in Kortrijk, want ik ben zelf van Kortrijk, dus ik vind dat ook wel heel leuk

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
1: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure, zoveel meer dan een alarm.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
8: Heurman, zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
9: Bij IC Paris XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This is Her, 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du C Deals op icparisxl.be of bij je IC Paris XL.
10: Ramen, deuren, veranda's?
11: Leenaars Aluminium.
12: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
13: Dit is Joe.
14: De top 2000. Nummer 1391.

0: hadden ze daar straks ook al een beetje in onze top 2000. Beetje subtieler was het toen.
1: De top 2000.
0: Op de achtergrond, al hadden zij het nummer wel geschreven, dat van Dusty Springfield. Daarover heb ik het in private. En de singles van Dusty Springfield hebben we allemaal gehad. Die had er 2 in onze top 2000. Maar de Pet Shop Boys, die komen nog 2 keer langs in onze lijst. Met West End Girls en It's a Sin. Benieuwd waar die gaan belanden. Je zal het snel ontdekken hier bij Joe. Gewoon blijven luisteren. En de lijst meevolgen elke dag. Dit is een heel mooi nummer, maar wel heel veel gezakt. 458 plaatsen achteruit gegaan.

0: geschreven door de zanger van de groep, Dennis de Jong. Romantisch plaatje, oorspronkelijk bedoeld als verjaardagscadeautje voor zijn vrouw, Suzanne. Top 2000. Maar wat was nu?
1: Top 2000.
0: Een klein probleempje, de rest van de groep, Styx, vond het helemaal niks. Ja, want eigenlijk was Styx een echte harde rockgroep. En die kwam met dit nummer af en zei, nee, dat gaat niet gebeuren. Nu, toevallig belandde het ook op de tafel bij de platenfirma en die waren laaiend enthousiast. En dus uiteindelijk werd het wel uitgebracht. Noem eens een andere hit van Styx, dan moet je toch al beginnen zoeken. Deze Babe, ja, die heeft het allemaal overtroffen. Maar wel gezakt deze keer in onze lijst. 458 plaatsen achteruit voor dat prachtige Babe van Styx. Dus op nummer 1390.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Dit zijn twee nummers die je zo meteen mag verwachten in onze lijst. Reggae Night gaan we draaien van Jimmy Cliff. Als je een romantisch middagje wil hebben, dan moet je dit maar eens intypen op YouTube. Marry You, Bruno Mars. Dan ja, denk ik dat je toch wel een paar duizend filmpjes van huwelijken tegemoet gaat. Marry You gaan we draaien zo meteen. Eerst nog eens kijken naar de weg, want er zijn toch wel serieuze problemen vandaag onderweg. Er is één regio die, als ik jou was, toch maar zou vermijden. Dat is richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar moet je nu 1 uur en 21 minuten aanschuiven. Dus als je erin staat, geniet van de top 2000, zou ik zeggen. Op de A12 tussen Berendrecht en Stabroek, 11 minuten. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst, 10 minuten. Richting Brugge op de E34 tussen Vraassen en Kemzeke, daar komen bijna 20 minuten bij. Op de Brusselse ring ook nog een file. Op de buitenring tussen Grimbergen en Zelk, daar staat 17 minuten hier.
2: De top 2000 met Alain Klaas. Nummer 1389.

Ik weet niet of het jou wel is opgevallen, maar ik vind dat deze top 2000 opvallend zonnig is. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat vorige week de stemweek was en dat er heel veel mensen dus hun stem hebben uitgebracht terwijl we nog dik boven de 20 graden zaten. Top 2000. Ondertussen hebben we een sprongetje naar beneden gemaakt wat de temperatuur betreft. En als ik nu naar buiten kijk, maar zo somber dat het hier is in het centrum van het land. Ik hoop dat bij jou het zonnetje er toch nog een paar keer is doorgeraakt. Vandaar misschien op dit moment nog wel een zonnestraaltje, maar hier in het centrum echt... tristige boel. Gelukkig zijn al die fijne hits er, zoals die Reggae Night van Jimmy Cliff, 405 plaatsen gestegen in onze top 2000 naar 1389. Ik vertelde daarnet het verhaal van Styx, wat eigenlijk een band was die hele harde rock maakte, tot dan die zanger met dat babe kwam, Styx. Wel, hetzelfde verhaal kan ik eigenlijk vertellen over het volgende nummer op de 1388. Ze zijn 29 plaatsen gestegen. Mr. Bake, dat was eigenlijk hetzelfde. Maakte ook stevige rockmuziek en dan één keer een akoestisch nummer. Heel eenvoudig, met vierstemmige samenzang en alleen maar een akoestische gitaar. En net dat rustige nummer wordt dan natuurlijk een wereldhit. Mr. Bake dus. And to be with you.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
2: Nee, geen maar.
1: Als of nog?
2: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
5: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
7: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
8: Krevel. Leef beter. Gix merkt je op.
9: Mode voor haar.
8: Voor hem.
10: En voor ons.
8: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
10: Bij Gix.
8: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
10: Dat is gix.be, want...
8: Gix merkt je op.
11: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
12: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
13: Oh, was dat?
12: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
13: Ik was nog niet klaar!
12: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.

0: zal toch wel een kleine schok geweest zijn in redelijk wat huishoudens dat de kinderen plots binnenkwamen en zeiden dat ze fan waren geworden van Kate Bush onlangs.
1: Dit is de Top 2000.
0: Het had alles te maken met die serie Stranger Things natuurlijk. Hè. Er werden een paar nummers van haar gebruikt in Stranger Things. En plots was de hele jeugd was helemaal overtuigd van het talent van Kate Bush. Wisten wij al jaar en dag natuurlijk, maar plots stonden zij daar. Toch wel opvallend. Cloud Busting van Kate Bush. Beetje gezakt, niet zoveel hoor. 9 plaatsen achteruit in onze top 2000. Dus dat valt allemaal redelijk mee. Ik vertelde daarnet, over clouds gesproken. Ik vertelde daarnet dat het hier in het centrum van het land bijzonder trist weer is. Maar ik kreeg heel veel berichtjes van plekjes waar toch zonneschijn is. In Oostende, Carla laat het weten. In Middelkerken ook volop zon, dus aan het Zeetje lijkt het wel oké te zijn. In Ruistleden, dat is ook West-Vlaanderen, hè? Corrie uit Ruistleden laat weten dat het mooi is. In Wetteren, mooi weer. Wat nog? In Latem schijnt de zon. In Deinze schijnt de zon, komt hier binnen van Hans. In Deinze schijnt de zon aan den Hubo. Ik hoop dat ook aan den Brico in Deinze de zon aan het schijnen is op dit moment. Bedankt voor al die berichtjes, beste vrienden. Dit is een zakker in onze lijst. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, want ja, Bruno Mars heeft dit jaar toch wel een bijzonder goed jaar met zijn nieuwe album. Maar deze zakt 379 plaatsen.

0: 1386 hadden we daarnet in onze top 2000. Die was voor Bruno Mars gezakt met zijn Marry You. Dit was wel mooi gestegen.
1: De top 2000.
0: I Can Hear Your Heartbeat van Chris Rea. Die stond dus op 1385. Ik heb er nog eentje. En dan is het zometeen aan Brecht van Meijerhagen om verder af te tellen in onze top 2000. En dat nummer, dat laatste nummer dat ik ga draaien, is eigenlijk een nummer met een mooi verhaal. Het gaat over de gebroeders Gibb. Dan weet je dat het de Bee Gees zijn natuurlijk. Toen ze het nummer voor het eerst live brachten, dat gebeurde in het Music for UNICEF concert in het gebouw van de Verenigde Naties. En daarna deden ze iets, en dat was nog het mooiste van het hele verhaal. Ze maakten bekend dat alle rechten en royalties van dit nummer permanent aan UNICEF geschonken zouden worden. Alle rechten en royalties van dit nummer. En ik kan je verzekeren, dat is een gigantische hit geworden. En naar het schijnt, tot op de dag vandaag halen ze nog steeds miljoenen op aan al die rechten voor dit nummer. Dat was toch wel een heel mooi gebaar toen van de Bee Gees. Too Much Heaven.

0: Een van die 12 singles van de Bee Gees in onze top 2000 engelenstemmetjes, waarvan de opbrengst ook naar andere engelenstemmetjes ging. Ja, toch wel heel mooi hoor. Too Much Heaven op 1384. Wat mag je zo meteen verwachten?
1: Zo meteen in de top 2000.
0: Cool and the Gang, die komt eraan straks bij Brecht van Meijerhagen. She's Fresh en ook deze hier. Dead or Alive and You Spin Me Round Like a Record. Fijne zaterdag.
2: Hallo, ik ben Angèle.
3: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
2: Bisous.
1: Nieuws van 3 uur.
4: Een goedemiddag. Rond deze tijd komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar 10 miljard euro, maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar is het alle schijn naar, want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten, maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
4: Dinsdag is de deadline, dan geeft De Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien. Maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
6: Dankjewel Niels. En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is er een van 3 kwartier, alsjeblieft, richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem. E34 richting Antwerpen, dan 12 minuten erbij tussen Oelegem en Randst. 6 minuten ook tussen Kemzeke en Beveren. Daar is een ongeval gebeurd. En 8 minuten plus op de Brusselse ring, de buitenring meer bepaald, tussen Grimbergen en Wemmel. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
7: De top 2000
8: met Brecht van Meijerhagen.

0: 2000.
1: Zo'n eer om je de lijst verder te mogen voorschotelen. Ben je klaar voor een trip down memory lane tot aan jouw nummer 1346? Ik kon al niet beter beginnen eigenlijk met You Spin Me Round Like a Record. En of we ervan gaan duizelen, twee grote kleppers nu, Neil Young en eerst Janet Jackson, die opnieuw de top 2000 binnentuimelt met That's the Way Love Goes. Een nummer dat ze eigenlijk eerst niet wilde uitbrengen. Stel je voor, de producers moesten haar echt overtuigen. Ja, soms weet een artiest hoe bekend en hoe getalenteerd hij ook is, het ook even niet meer. Dat mag natuurlijk. Dit is jouw nummer 1382.
0: De top 2000. Dit is Joe.

Deze grootheid schrapte afgelopen zomer zijn hele Europese tournee, maar heeft intussen wel weer een song uitgebracht. Het is echt een kanjer, hè. Neil Young en Like a Hurricane op 1381. Wel stevig gedaald, moet ik zeggen. Dus keep him alive, hè, ook volgend jaar. Zeg, vanaf 1984 stond het woord fresh niet alleen meer voor verse groenten of fruit, maar ook voor alles wat nieuw en cool was. En Cool en de gang die pikten die strata meteen op en de scoorden er een van de lekkerste 80's funk hits ooit mee. Hier zijn Cool en de gang en Fresh in de top 2000.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
8: Eggo Keukens.
9: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
12: It's a Sunweb holiday.
11: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Dat is goeie business. En pleasure.
14: Info op telenet.be.
15: Ja, dat wordt weer overwerken.
16: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
17: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
18: Maar alleen nee, mama.
16: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Nee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
19: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
20: Nummer 1000.

0: started.
1: Ja, we zijn er goed en wel aan begonnen, hè, in de eerste week van de top 2000. Simply Red hoor je. Ze staan op 1378. Eens kijken.
2: Zometeen in de top 2000.
1: Wat eraan komt is deze. Prachtige. Nova Star and the best is yet to come. Omdat we ook een beetje chauvinistisch mogen zijn natuurlijk. En de poppies zijn er nog altijd bij om de wereld te verbeteren. Non, non, rien a changé. En toch even kijken op de weg, want tijdens die top 2000 gaat alles natuurlijk door. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 10 minuten is het richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Homogem. En ook 6 minuten erbij op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette.

0: Top 2000.
1: Dankzij de duistere sfeer van dit nummer groeide het in 1976 uit tot de ultieme soundtrack voor Hollywood. Je hoorde hem al in zoveel cult- en horrorfilms. Scream bijvoorbeeld, The Stand, je weet wel, van dat boek van Stephen King. En de originele Halloween, Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaper was dat. Op 1376 dus. Ook deze namiddag mag ik nog tickets weggeven voor de Top 2000 After Work Party. Net na de nummer 1 op 23 oktober barst die los, hè, in Kortrijk. Ja, het zal niet lang meer duren voor jij weer dat leuke spel kan spelen. Maar eerst gaan we naar de beloofde Nova Star op 1375. Die is 39 plaatsen gestegen, dus the best is yet to come blijkbaar met die klim van Nova Star. En ook the best is yet to come als we kijken naar dat plaatsje hoger. 1374, Michael McDonald en Sweet Freedom. Naar dit allemaal.
2: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet.
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
12: Amai, zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
14: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Nummer 1375.

0: zo mooi. The best is yet to come van Novastar. En het is nog waar ook. Hè. Hey, goedemiddag.
1: Dit is de Top 2000.
0: Trouwens, over Novastar gesproken. Op 14 november vindt in de Adam-toren, de Adam-Amsterdam-toren in Amsterdam, jawel, de eerste editie van To the Moon and Back plaats. Dat is een soort van benefiet-evenement waar 20 acts gaan optreden op 8 locaties in dat gebouw. En de volledige opbrengst, dat is heel mooi, gaat naar War Child. War Child zet zich al jaren in voor kinderen die opgroeien met de gevolgen van oorlog en conflict. En deze fijne man, die Novastar, die zal er ook zijn steentje bijdragen. Daarom des te meer die 1375ste plek voor zijn The Best Is Yet To Come verdient. Hè. Zeg, zit jij ook zo op het puntje van je stoel? Wanneer komt mijn nummer 1 voorbij? Dat is de hamvraag van de laatste tijd en de komende weken ook. Wel, Inge mag nu juichen, want een jeugdherinnering doet haar elk jaar voor dezelfde kiezen met haar vriendinnen op de Dorpsvijf in 1986. Ja, dat was pure vrijheid. En dat is dit nummer ook. Letterlijk, Sweet Freedom op 1374. Michael McDonald, over wie ik trouwens ook nog een heel straf nieuwtje heb. Echt waar, een fantastisch verhaal te vertellen over die.
2: Nummer 1374.

0: Ja, iedereen herkent die rauwe soulstem van ex-Doobie Brothers zanger Michael McDonald toch uit duizenden. Hè. In 86 scoorde hij solo met die feel-good classic Sweet Freedom. 82 plekken springt hij omhoog in onze Joe Top 2000. Zeg, en luisteraar Edwin, die stuurde mij net een heel straf weetje over die man. Dat nog maar net gebeurd is. Michael Gosling. Ene Michael Gosling uit St. Louis ontdekte onlangs via een DNA-test en contact met een halfbroer dat Michael McDonald, ja, die je daarnet hoorde, zijn biologische vader is. Nu, McDonald en de biologische moeder van die ene andere Michael, die waren allebei 14 jaar oud toen het kind bijna 60 jaar geleden ter adoptie werd afgestaan. Ja, McDonald beschreef dat al trouwens in zijn memoires, What a Fool Believes van een paar jaar geleden. En die Gosling, die zoon dus van McDonald, die bleek al zijn hele leven fan te zijn van de Doobie Brothers. En die had, stel u voor, zijn biologische vader in het verleden zelfs al live zien optreden zonder dat hij het wist. Oh my god. Door de hereniging is McDonald trouwens ook plotseling grootvader geworden. Dus bij deze dikke proficiat, maar ook natuurlijk met zijn notering in de top 2. 2000. Hey, goedemiddag, de top 2000 die knalt door je boksen tot 6 uur vanavond. Met zometeen Le Poppy en die jonge stemmen uit 71 die ons herinneren aan wat echt belangrijk is. Hè? Een wereld die blijft dromen van vrede, van begrip en van liefde. Non, non, rien a changé. Na jouw nummer 1373. Drive, dit is R.E.M. bij Joe.
1: Dit is Joe.
2: De top 2000.
1: Met Brecht van Meijerhagen.

0: Bij elke plaat stromen de berichtjes hier binnen via de Joe-app. Dat is zo fijn om te lezen allemaal. Carla die zegt over deze Le Poppy dat ze ze ooit gezien had op tv. En ze moest die LP hebben. Mijn eerste plaat in nu vele jaren. Ik was toen misschien 8 jaar, zegt ze. En toen al een grote muziekfan. Fantastisch toch? En ja, die poppies die zijn eigenlijk in een soort van reunited versie. Ook in 2016 terug het podium opgekomen. Maar dus allemaal nieuwe kinderen uiteraard. Maar ja, goed, uiteindelijk heeft dat niet veel succes gehad, denk ik. Ik begin er zelfs van te stotteren. Maar in 1971 waren ze natuurlijk de enige echte en ze blijven de enige echte. Le Poppy met Nono Rien a changé op 1372. Wat komt eraan?
1: Zometeen in de top 2000.
0: Dire Straits en Calling Elvis komt eraan. Kijk eens aan.

0: Klassieker noemen we dit, hè. Live at Abbey Road Studios, deze Impossible and Nothing But Thieves.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Het is 4 uur, goedemiddag. En hier is Niels Rosa Peralta met Joe News. Dag Niels.
3: Een goedemiddag. De begrotingsgesprekken lopen erg stroef. De MIVB stapt naar de rechter na de rellen van gisteren. En geen finale voor Elise Mertens in Peking. De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
4: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
3: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. En de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Relschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
5: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want ja, de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
3: Hoeveel de schade bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets, 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maxima rond 15 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
0: Dankjewel Niels. En er staan 2 files nog altijd op onze snelweg, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, 9 minuten is dat. Dus richting Antwerpen, E313 tussen Randst en Borgerhout. En ook 7 minuten aanschuiven op de A12 richting Antwerpen, tussen de Kleidalaan en de Kontikse Steenweg. En Wilrijk, als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment gelukkig minder dan 5 minuten. Dus we kunnen weer go, go!
1: De top 2000 met Brecht van Meijerhagen.

So, Moya, there's a Nothing But Thieves and Impossible live at Abbey Road. Nu al 6 jaar in de top 2000 en het is een blijver, want hij stijgt zelfs 210 plaatsen naar nummer 1371. Af en toe in deze top 2000 maken we een re-entry mee, een plaat waarvan we dachten, die horen we jammer genoeg nooit meer terug in de lijst. En kijk eens, daar duikt hij dan toch weer op. Het is het geval met Sheila E. en haar Love Bizarre, with a little help from Prince natuurlijk, want die schreef, die produceerde en die zong zelfs anoniem mee. En hij speelde ook nog even langs de neus weg bijna alle instrumenten. Schone cadeau voor zijn goede vriendin. Dit is nummer 1370.

0: Deze bracht me helemaal terug naar mijn kindertijd en die denimblauwkleurige cd die lachte schitterend op onze salontafel. Calling Elvis van Dire Straits, nummer 1369.
1: De top 2000.
0: Zeg, een Britse wetenschapper die had ooit kritiek op het volgende nummer omdat daarin de berekening van de afstand tot het universum niet klopte of zoiets. Ik ben al helemaal niet meer mee, maar dat was het dus. Maar zangeres Katie Melua bleef niet bij de pakken zitten. Ze nam voor de BBC doodleuk een aangepaste, wetenschappelijk correcte versie op. Want zij kan nogal tellen hoor, we houden het gewoon bij het origineel uit 2005. 410 plekken wel gezakt in de top 2000, dus die moet een revival krijgen. Hier is Katie Melua met, ja, daar is haar tellen, 9 Million Bicycles.
1: Dit is Joe,
2: de top 2000,
1: met Brecht van Meijerhagen.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Vandaag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Kop
4: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties

0: design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
0: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
7: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
6: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
7: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid,
12: Herman, zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
14: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Lijnaars Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
18: Nummer 1307.

0: dit was echt een nummer dat helemaal past bij de sfeer van toen, hè, mid jaren 80. Eyes Without a Face. Jij plaatste hem dit jaar op 1367. Billy Idol. Zoveel Joey's die hard aan het genieten zijn van de top 2000 op dit moment. Inge die slaakt een kreet van plezier in haar lieving, zegt ze, want ze zag het al passeren op de livestream. Ja, ja, haar favoriet is er weer bij. Na meer dan 10 jaar komt hij weer met grote trom en vooral vette beats en de top 2000 in To Fabiola en She's After My Piano. Net geen songfestivalticket in 2014, maar ze scoorde wel de zomerhit van dat jaar. Nummer 1366 is dit.
1: She's

0: In de top 2000, ook eerder zijn er heel veel, maar dit raakt toch iedereen. Jasmin, die we zo hard missen, ik was zo graag bij jou gebleven. Wij ook bij jou, Jasmin.
1: You're as cold as ice.
0: En ook deze komt eraan.
1: You're willing to sacrifice.
0: Cold as ice van Foreigner. Maar eerst twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 6 minuten is het op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette. En ook op de binnenring rond Brussel vertraag je 6 minuten tussen Groot-Bijgaarden en...

0: Sherman Kelly schreef deze plaat op zijn ziekbed na een zware mishandeling door een bende. Hij droomde weg naar een vreedzame andere wereld, ja, waarin iedereen zonder zorgen samen zou dansen in het maanlicht. Toploader maakte er in 2000 die superhit van die we allemaal kennen, hè, en die nu dus op 1363 staat in de top 2000. Dancing in the Moonlight, niet alleen jouw plan voor vanavond, maar is ook genoteerd in de playlist van je leven. En straks de beloofde warme stem van Jasmin.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nummer 1372.

as ice. Dat was het gevoel wel de laatste dagen. En plots van boven de 20 naar 15 graden. Dat lijkt nog wel oké, maar het is me toch wel wat. Ik had het toch wel een beetje fris deze week. Maar verwarm je maar verder aan de playlist van je leven. Whitney Houston, die nam de volgende op als eerbetoon aan haar grote voorbeeld Chaka Khan. Aan het einde hoor je dat heel duidelijk, hè, want ze roept haar naam uit volle borst. 379 plekken vooruit. Dat is scoren, hè. I'm every woman. Dit is Whitney. Goedemiddag. Whatever.

0: pure romantiek uit de 80's, want dit was ook een koppel, hè? In het echt, Albano en Romina Power en Felicita komt eraan. En ook Rotje zit nog altijd in ons hart. Zometeen...
1: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
2: Krevel. Leef beter.
0: Vijf uur op je zaterdagmiddag en de stem van Niels Rosa Peralta met het nieuws.
3: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken verlopen moeizaam, zware stroompannen in Oekraïne. En in ons voetbal is Anderlecht op bezoek bij Cercle. De begrotingsgesprekken van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van les engagés nog uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
4: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
3: Dat zijn dus de initialen van Boucher, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag dan wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline wordt gehaald. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
5: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
3: En de Brusselse vervoersmaatschappij MIVP stapt naar de rechter na die vernielingen van gisteren. Heel wat bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. Je hoort Laurent Vermeers van de MIVP.
6: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
3: Hoeveel de schade net bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is daar ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets, 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. En in ons voetbal is Cercle Brugge Anderlecht op dit moment aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat Cercle 1-0 voor. En dan nog het weer. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter. Maxima rond de 17 graden.
0: Dat is al mooi. Ben ik al blij mee. Er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. 6 minuten is dat. Dus het valt heel goed mee op de baan. Brusselse ring, de binnenring tussen Groot Bijgaarde, Dansaert, Laar en Jette. Daar vertraag je die 6 minuten. En 5 minuten ook op de buitenring rond de Brussel tussen Strombeek, Bever en Jette.
2: De Top 2000 met Brecht van Meijerhagen.

vergeten niet deze prachtige van U2, ver naar beneden gekelderd met een All I Want Is You, 792 plaatsen alsjeblieft. Dus daar moeten we toch aan sleutelen naar volgend jaar toe. Aniek komt voorbij. Aniek, wat zeg ik? Anouk met Michel. Maar eerst je nummer 1357. Begin jaren 90 brachten Kid Coco en zijn mannen een golf van, ja, wat was het? Zomerse energie toch, hè? En vooral lekker veel reggae naar de Vlaamse podia. Niemand minder dan Wouter van Bellen, de man achter Clouseau. En Gorky die kroop achter de knoppen om ja, de unieke energie in deze vrolijke 90s plaat te brengen. 294 plekken wint deze in de Joe Top 2000. Hier zijn de Dinky Toys. And I can't keep my hands off of you. Geniet ervan.

Vanaf maandag, dat is overmorgen dus al, kan je bij Joe Gold goudstaven winnen. Je moet op zoek naar gouden duo's. Als je twee artiesten van dat gouden duo eerst apart hoort en daarna samen, stuur dan Gold in de app tijdens dat duet. Wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro van de Europese goudstandaard. Ja, dat wordt dus af en toe eens switchen, hè, van die top 2000 naar Joe Gold. Tussen het ene goeie en het andere goeie. Dat is, ja, dat is gewoon verwend zijn. Hè. Om gouden zaakjes te doen, gaan we dat doen natuurlijk. Deze hoor je ook regelmatig, want uit het begin van de 80's, het droomkoppel van de mediterraanse popmuziek in de 80's, Albano en Romina Power. Felicita krijg je op 1305.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen.

0: Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: De mistje datjes van Connections.
5: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
6: Ah, miljard gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
7: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet...
9: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
9: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
10: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
11: 1304.

0: Together Again van Janet Jackson.
1: De top 2000.
0: Nog tot 6 uur doe ik de claim samen met jou. De top 2000 ook in het weekend inderdaad. En meer nog, ik mag nu 4 tickets weggeven voor de top 2000 afterwork party op vrijdag 23 oktober. Van 6 tot 9 in Mary's Irish Pub in Kortrijk met DJ's Sven en Tom onder andere. Ja, het is de ideale manier om die nummer 1 van de top 2000 te vieren. Heel eenvoudig, je hoort zo meteen een songfragment en je krijgt van mij ook het jaartal mee. En daarna krijg je een fragment van een andere song te horen en jij moet zeggen of die song, die dus die tweede is gedraaid, vroeger of later dan de eerste uitkwam. Stuur je antwoord via de Joe-app en maak dus kans op 4 tickets. Zo eenvoudig is het. Hier gaan we. Dit is de plaat die ik tegenover die andere ga stellen. Hè.
2: Want ik wil jou.
0: Voilà, daar is hij. Tempo gaat meteen naar beneden, want het is een ballade van mama's jasje. Zo ver weg, hè? Kwam uit in, en dit is het jaartal, 1991. En nu komt-ie. Oeh, dat is niet zo makkelijk. Kwam deze hier van de Joe, je weet wel, hè? Vroeger of later uit dan die zo ver weg. Vroeger of later dan mama's jasje. Zet het nu in je Joe-app en win 4 tickets.
1: De top 2000.
0: En nu gaan we naar Rotje op 1353. Hij schreef de volgende in 77 als een liefdesverklaring aan zijn vriendin Britt Eklund. Maar hij verweefde er speels ook zijn liefde voor voetbalclubs Celtic en Manchester United in. Het werd een van de absolute hoogtepunten van zijn album Foot Loose en Fancy Free. Hier is Rod Stewart met You're in My Heart.

0: Prachtig toch dit, hè? Rod Stewart en You're In My Heart. We hebben weer een winnaar van 4 tickets naar onze top 2000 party in Kortrijk. Het is geworden Wendy Kroebels uit Sint-Eloyse winkel. Proficiat. Ja, zij wist dat Joe Cocker's N'oubliez Jamais later uitkwam dan Zo ver weg van Mama's jasje. En dat was in 1997 tegenover 91 met die van Mama's jasje. Proficiat, Wendy. Morgen tussen 12 en 3 is er de eerstvolgende nieuwe poging bij Kennen. Dus nog zeker niet wanhopen, hè.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien.
0: Ik weet niet of er vanavond veel sterren te zien zullen zijn, maar deze in elk geval wel te horen. Benny Nijman en Vrijgen.

because of you. En we kijken eens naar de files op de weg. Intussen nog altijd die twee files eigenlijk. Dus er komen er geen bij. Dat is al goed nieuws. 5 minuten erbij op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek, Bever en Jette. En ook op de binnenring vertraag je 15 minuutjes tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer op de Vlaamse snelwegen.

0: Kelly Clarkson die schreef de eerste opzet voor dit nummer al toen ze pas 16 jaar was. Ze verwerkte er de scheiding van haar ouders in en ze vechtte jaren later keihard om het op haar album te krijgen. En het lukte dus, hè. Een sterke classic uit de Zero's. Ze daalt wel 429 plekken in de top 2000. Dus ja, we moeten daar toch wel rekening mee houden met die Kelly Clarkson. Ze een zetje geven volgend jaar met haar Because of You. En zometeen...
1: Top 2000.
0: We leven vier seizoenen in één nummer. Hoe dat kan, dat hoor je dus zo. Na Tavares op 1350.
2: Vanavond bij VTM tonen Adil en Bilal niet één patser, maar de tv-première van Patsers. En bij VTM 2 moet Halle Berry noodgedwongen richting ruimte in Moonfall. Vanavond bij VTM en VTM 2. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Nummer 1350.

0: gestuurd hier via de Joe App. Het nummer Four Seasons in One Day is volgens mij geschreven aan verblijf in België. Dat kan niet anders, toch? Nee, Bernard, echt waar niet. Want deze van Crowded House natuurlijk gaat over het wisselvallige weer in Melbourne, waar je op één dag vier seizoenen kunt meemaken, blijkbaar. Prachtige metaforen. En een sterke stijger die 250 platen klimt. Crowded House met Four Seasons in One Day, dus op 1349.
1: Dit is de top 2000.
0: Zo is dat. En Kortrijk is de stad van de top 2000 dit jaar. Met ook die zalige top 2000 hotspots waar je mee kan spelen in enkele videoclips van songs uit de ultieme lijst. Ik zie ze hier geregeld passeren. Mijn favoriet is toch van Michael Jackson. Ja, het kan niet anders zijn. Dat is mijn jeugdidool nog altijd. Smooth Criminal, dat is eigenlijk die videoclip van Michael Jackson waar jij in kan meespelen. Waarbij hij zo hard gestrekt naar voren leunt. Weet je dat nog uit die clip? Bijna onmenselijk was dat. Maar jij kan dat dus ook doen, hè? Zonder problemen en dat samen met de King of Pop op de foto in Kortrijk. Zeker de moeite waard om dat eens te bezoeken daar allemaal. En absoluut op de laatste dag van die expo van de top 2000 hotspots. Want dan is er ook de finale dag natuurlijk, 23 oktober, waar we live uitzenden vanuit K in Kortrijk. Allee, op naar 1348. Er is Tones and I en Dance.

Zijn we er nu al aan beland aan het einde van mijn ritje top 2000? Geen nood, morgen op de middag beginnen we er weer aan. Dan hoor je Kenneth en ikzelf ben er weer om 3 uur met de playlist van je leven. Maar mijn ritje op de Joe rollercoaster is nog niet voorbij, want Greatest Hits komt er zo aan. En we gaan weer op verzoek straks. Oh ja, ik had hem al beloofd, hè. Vrijgezel, want het is nu eenmaal zaterdagavond. Dat heb je mooi getimed. Benny Nijman, 1347.

denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: de magie van de films en meer tijdens Harry Potter, The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: 6 uur, goeie avond. Het nieuws krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
3: Goeie avond. 24 aanhoudingen na de rellen van gisteren. Saudi-Arabië ontruimt de luchthaven van Riyadh. En Paul Seixas wint de ronde van Lombardije. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en ze richtten ook vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
4: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
3: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. En in Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Onze Remco Evenepoel die werd vierde op 1 minuut 20. Veel meer zat er niet in, zegt hij.
5: Uiteindelijk moest ik de rol wel lossen bergop, dus kom ik nog terug in de afdalingen en... op karakter en dan kan ik sprinten naar een vierde plek. Dus ik denk dat dat wel aantoont dat het niet goed genoeg was om te winnen vandaag.
3: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. En in ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam al vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase nog 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e, Cercle staat voorlaatste. En een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. De nieuwe bestijd is 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
2: Dankjewel Niels. En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 8 minuten is het richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. 6 dan weer op de Brusselse buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. En je vertraagt er ook 6 op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Jette. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En nu op naar de Greatest Hits.
6: Greatest Hits. Met

Zaterdagavond, dat is genieten van de meest dansbare greatest hits natuurlijk. En ook deze mogen we aan dat lijstje toevoegen. Edge of Desire. Geen greatest hits zonder een verzoekmoment. En daaraan hangt ook een hele zoektocht vast naar de beste liedjes uit elk Joe decennium. We gaan weer aan de slag. Nou, een nummer dat, wie weet, nog voor het eerst gaat opduiken in de top 2000. Hij zou het verdienen, vind ik. Er is Gazebo en I Like Chopin uit 1983. Staat wel in de 80s top 800 op 646. Daar zijn we hem niet vergeten.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
0: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
7: Hurman, zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
8: Ramen, deuren, veranda's?
9: Leijners Aluminium.
10: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Rijn.

0: weer een weesgegroetje gedaan naar ons Maria.
1: Dankjewel Blondie, want weesgegroetjes zijn wel welkom. Hè? Zeker als je zo'n weesgegroetje wil bidden voor jouw favoriet van de top 2000. Dat is...
2: Is Joe.
1: Ik hoop dat hij hoog mag eindigen voor jou. En het is vandaag de hoogdag van de muziek. Niet alleen met die top 2000, maar het is ook officieel Universal Music Day. En daarom hebben we het vanavond over de kracht van muziek. En we zoeken naar liedjes daarover. Over ja, zichzelf dus eigenlijk. Hè, met music in de titel bijvoorbeeld. Om de muziek te vieren. Jij mag je tips droppen in de Joe-app. En we zetten in deze speciale Greatest Hits meteen alle deuren open. Geen limiet deze keer qua jaartal of zo. Dus ja, de grote vraag, weet jij een liedje dat over de helende kracht van de muziek gaat? Met song, met music en zo in de titel of de tekst. Laat het mij nu weten in de Joe-app. Enorm bedankt daarvoor. En kijk, zie, op deze Universal Music Day gaan we alleen de grote sterren laten.

Zoveel Joey's die deze week bij Joe mee de kracht van muziek eren met die top 2000. En ook al een pak tips daarover qua liedjes over muziek op deze Universal Music Day. Straks een leuk overzicht. Het wordt drukker op de weg. Ja, ja, we gaan uit hoor. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. 7 minuten is dat richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. 5 minuutjes op de E313 tussen Randst en Wommelgem. Dat is ook richting Antwerpen trouwens. En dan gaan we rond Brussel kijken. Buitenring rond Brussel. 6 minuten tussen Strombeek, Bever en Wemmel. En op de binnenring vertraag je ook 6 tussen Groot-Wijngaarden, Dansaertlaan en Jette. Je staat ook eventjes stil voor zo'n 5 minuutjes tussen de Welrieken, de Dreef en Groenendaal op die binnenring. En ook tussen Groenendaan en La Hulpe voor zo'n 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

powerplaat van Melissa Etheridge, deze Like the Way I Do. En dit kwam allemaal binnen op deze Universal Music Day. Ja, je bent zelfs na een hele week top 2000 nog heel goed wakker. Bernard Vliegen, die koos voor meerdere liedjes. En dit is een van zijn suggesties samen met nog enkele andere mensen. Thank you for the music. Past helemaal als liedje over de muziek zelf. ABBA natuurlijk. En ook deze kwam een aantal keer binnen. Jean-Paul Cortot en Anita van der Wouw onder andere. Voor deze heerlijke I've Got The Music In Me van Kiki D. En uiteraard komt de volgende ook heel vaak langs. Yvonne onder andere heeft voor deze gekozen. John Miles en Music. En Heidi Melis heeft ook een leuke. Met song in de titel, past perfect. Ja, het is een fight song. Ja, beetje zoals Melissa Etheridge, haar plaatje van daarnet. Rachel Platten. Maar we kunnen het ook dichter bij huis zoeken, hè. Met Pieter Gerards zijn voorstel. Raymond en liefde voor...

0: Yes, Heidi Meel is ook weer. Goeie voorstel, zegt Milk Inc. En Music is my medicine. Ik ga eens kiezen wat ik voluit ga draaien. Het zal een verborgen parel worden, dat in ieder geval.
1: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Hey, die van ons die lust hem alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Gix merkt je op.
10: Mode voor haar.
9: Voor hem.
11: En voor ons.
9: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij Gix.
9: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
11: Dat is gix.be, want...
9: Gix merkt je op.

Get Down Tonight. Dat gaan we zeker kunnen doen vanaf 8 uur ook. Met Saturday Night Fever non-stop. De beste dance tracks tot middernacht zelfs hier bij Joe. En ja, we eren de muziek op deze Universal Music Day. Sinds 2006 gaat dat door elk jaar. En ja, daar mogen wij zeker niet bij ontbreken natuurlijk. Dus ik liet je even zoeken naar liedjes over muziek. Of met muziek in de titel of ergens in de naam van de groep. Want Karel de Waele heeft een prachtige verborgen parel gevonden uit 1980. En de groep heet New Music. En het liedje heet This World of Water. Nu, dat zegt je misschien helemaal niks, maar straks als ik het draai, zal je denken, ah ja, oké, okay, ja, het komt terug, het komt terug. En hoewel de tekst vol zal staan met maritieme beeldspraak over ijs, regen, eb en vloed, moet je thema water niet te letterlijk nemen, want de drummer van de band heeft destijds uitgelegd dat het nummer eigenlijk gaat over het verdrinken in de moderne samenleving. Het stijgende water staat symbool voor de jachtige, snelle wereld waarin de mensheid ten onder dreigt te gaan. Ja, ja, het is allemaal een beetje op zijn ethisch eigenlijk. Hè. Toen was het ook wel een beetje een donkere periode soms. Maar kijk, laat muziek nu net onze beste reddingsboei zijn daartegen. Dus hier komt-ie. New Music, This World of Water. Dankjewel voor dit prachtige.

Vitale, dankjewel om deze nog eens boven te halen voor ons. En ja hoor, Muziek in de bandnaam, dat mag ook allemaal op deze Universal Music Day. New Music and This World of Water uit 1980. Op naar 7 uur met Queen zometeen en The Show Must Go On. Wel ja, dat gaat zeker gebeuren. Eerst Alex Warren en deze Fever Dream. Een heel fijne zaterdag.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. Er is geen akkoord. MR blijft zich verzetten tegen extra geld uit de BTW. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
4: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd en zijn alle vluchten geschrapt. Het komt door een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen en daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Sexas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Sexas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
6: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
4: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e. Cercle staat voorlaatste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monégasque Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
7: En je vertraagt tot de Brusselse binnenring. 11 minuten tussen Leonard en Groenendaal. Ook tussen de Grootbijgaarde Dansaardlaan en Jette is het 5 minuten vertragen. Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten erbij tussen Antwerpen Centrum en Merksem. Je vertraagt ook 8 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Borgerhout. En ook richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen West. En dat voor zo'n 6 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
8: Greatest hits.
9: Met

Every breath you take, elke stap die je zet, weer wat dichter bij die nummer 1. Morgen op de middag beginnen we er weer aan die top 2000 van Joe. En denk eraan, zet 23 oktober maar met stip in je agenda, want dan zenden we live uit de finale vanuit Kortrijk. Je kan de komende weken ook nog tickets winnen voor die top 2000 after work party daar, die erna de nummer 1 gaat losbarsten met onze Joe DJ's. Justin Bieber komt zo voorbij, maar eerst Mylène Farmer.

0: Joe Gold.
1: Vanaf overmorgen, maandag dus, maak je kans op een goudstaaf ter waarde van 2500 euro op Joe Gold. Hoe maak je kans? Wel, je moet heel goed luisteren naar die heerlijke digitale zender van Joe. Dat kan je via DAB Plus en ook in je Joe-app en zo. Joe Gold dus. En ga mee op zoek naar onze gouden duo's. Hoor je eerst twee artiesten apart en daarna hun duet samen, dan is het bingo. Stuur tijdens het duet Gold via de Joe-app. En wie weet bellen we jou dan op met geweldig nieuws. Ja, dus toch maar even op Joe Gold zetten dan, hè, tijdens de top 2000. En er ook deze tegenkomen bijvoorbeeld. Pac-Man Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Top
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Alles wat je weet over A-mode. Start.
4: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
3: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
4: Amode, familie van mooie merken.
5: Good times.
6: Great music.
5: Dit is Joe.

Milk Inc. en Walk on Water. Het is vandaag Universal Music Day en we beleven natuurlijk de hoogdagen van de popmuziek bij Joe, de top 2000. Dus ja, ik moest niet lang nadenken over het thema van onze verzoekjestocht vandaag. Liedjes over muziek, daar speuren we naar, ook dit uur. En alle mogelijke jaren zijn welkom, zelfs de 50s, zelfs de roaring 20s van de nieuwe eeuw. Dus ken je een liedje met de woorden muziek? Liedje, gewoon liedje zelf, of iets wat ermee te maken heeft in de titel of de tekst, of zelfs de bandnaam, zoals vorig uur. Drop hem maar in die Joe-app, alvast

daar was ik op aan het wachten. De kus van Noordkaap. In Ik hou van u. We vieren de muziek op deze Universal Music Day, ook met jouw verzoek. Straks overloop ik er al een paar naar Cameron Whitcomb. En eerst Soul Sister bij Joe, maar... Nog altijd twee files, zeg je, op onze snelwegen op deze zaterdagavond, waar je meer dan 5 minuten verliest dan toch. Een kwartier is dat ondertussen geworden op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen de Le Grellelaan en Merksem. En ook 9 minuten erbij op de E313, dat richting Antwerpen, tussen Wommelgem en Borgerhout. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op de Vlaamse snelwegen op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Universal Music Day vandaag en dat tijdens de Top 2000, alsjeblieft. En daarom vroeg ik jou om liedjes over muziek. Dus om de muziek zelf te eren. Hè. Dat doen we hier trouwens elk weekend in Greatest Hits, zo'n verzoekjesmoment. En ja, er is weer heel wat binnengekomen. Dit hier bijvoorbeeld. En dan vooral de zin uit American Pie, deze cover door Madonna. The day that music died, weet je nog? Dirk Verbeek heeft deze binnengebracht. En Linda van Haren is goed bezig. Heel veel doorgestuurd, zij. En dit viel mij op. Spreekt ook boekdelen, hè. Deze van Rihanna. Hoe heet hij ook alweer? Voilà, dat zocht ik. Uit 2007. Ook Bernard Vliegen heeft heel zijn brein omgekieperd. Om er van alles uit te kloppen. Want heel, heel fijne suggesties allemaal van hem. En onder andere ook deze van de Doobie Brothers. Listen to the music. En ook een hele mooie kwam van Samantha Beerten. Eerste grote hit, denk ik, hè? Voor Eros Ramazzotti, Musica è. La luce che rinasce con gli ernei riflessi. En eentje dat ik persoonlijk al lang vergeten was dit hier. Heel leuk muziekje van Frans Gaal, letterlijk zelfs wat het heet, muziek. Beetje in de mambo-stijl dan wel. Weer heel wat moois om uit te kiezen. Straks draai ik er eentje voluit.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.

En dan nu het legendarische zinnetje. Vond ik altijd zeer goed gevonden van Joan Osborne en One of Us. Ik ga voor de keuze van de veelstuurders van deze avond. Dat kan je toch wel op zijn minst zeggen van Linda van Haren en Bernard Vliegen. Want die hebben allebei Stardust doorgestuurd. Music Sounds Better With You. Ken je dat nog? Oh, wat een leuk nummertje was dat zeg. En het is echt geknipt voor je zaterdagavond. Nu, Stardust was een Frans house trio dat onder andere bestond uit Thomas Bangalter, die later bij Daft Punk natuurlijk zou furoren maken. En het nummer kwam uit 1998 trouwens, en was de allereerste en de allerlaatste track die de groep ooit heeft uitgebracht. Het was een beetje een gelegenheidstrio. En uiteindelijk hebben ze zelfs een miljoenendeal geweigerd. Hè? Ja, Thomas Bangalter, die van Daft Punk later kwam, die weigerde een platencontract van 3 miljoen om een heel album op te nemen, want hij wou de mystiek van die ene hit bewaren. En dat is het ook wel geworden zo, hè? Een mystiek nummer dat ons doet terugdenken aan die late jaren 90. En ik denk ook wel, ja, eigenlijk dat Dine Thomas Bangalter later met Daft Punk nog zijn centjes goed heeft verdiend. Dus dat het allemaal niet zo erg was, die 3 miljoen afwijzen. Music sounds better with you and with Joe natuurlijk. En met

buigen voor de muziek. Ook morgen vanaf 12 uur weer top 2000. En misschien wel jouw favoriet in de lijst. En nu zwaaien de poorten van onze Joe Disco weer open. Saturday Night Fever tussen 8 en middernacht. Daarnet nog een optie voor ons verzoekjesmoment, maar straks gooien ze helemaal Madonna en Into the Groove. En ook deze komt eraan. Oh, kijk eens aan. En weer eentje van Thomas Bangalter, zoals daarnet Stardust. Daft Punk en Get Lucky. Maar ook ouder werk, daarom niet minder modern klinkend, zoals deze heerlijke.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Hoogleden in West-Vlaanderen is een vrouw van 19 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Een jonge mama, haar baby van 4 maanden oud en haar partner van 22 raakte lichtgewond. Hun auto raakte van de weg af en knalde tegen een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremier zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over de BTW-hervorming. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Het staat nu al vast dat hij de deadline van dinsdag niet haalt. Dan had De Wever zijn begroting moeten voorstellen in de Kamer. En rond deze tijd gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
1: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. Vannacht opklaringen met kans op een bui. Minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
3: Saturday Night Fever.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Hoogleden in West-Vlaanderen is een vrouw van 18 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze was pas bevallen, haar baby van 4 dagen oud en haar partner van 22 raakte lichtgewond. Hun auto ging van de weg af en reed frontaal in op een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was daar op oefening. Hij had een vrouw en een dochter na. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
2: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je twee keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch... Ja, leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
1: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. Maar die ploegen moeten nog spelen. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden. Saturday Night Fever.

puderam essa.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. De militair laat een vrouw en een dochter na. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over een BTW-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Met staatsjournaliste Hannelore Simoens.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Dus er zijn bilaterale gesprekken, één op één gesprekken vanaf morgen. Dus vandaag wordt er niet meer onderhandeld. Morgen gaat het voort. Maar voilà, dus l'histoire se répète. Het is eigenlijk een copy-paste van de begrotingsgesprekken vorig jaar.
1: Er is mogelijk buitenlandse inmenging bij de oproepen tot geweld tijdens de manifestaties in ons land. Dat zegt communicatie-expert Reinoud van Zandijken. Vooral op TikTok circuleren veel van die oproepen gericht aan jongeren.
3: Ik denk dat we zeker ook moeten daar toch wel attent voor zijn dat of Rusland of andere landen hier toch iets mee te maken hebben of op zijn minst hun best doen om het conflict nog harder of groter te maken. We mogen daar niet naïef zijn in een tijdperk waar dat hybride oorlogsvoering echt wel aan het pieken is.
1: Gisteren liepen de rellen in Brussel zwaar uit de hand. In de Verenigde Staten heeft Christa Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
4: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je 2 keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch... Ja, leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
1: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui. Minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden. Saturday Night Fever.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. In Bertem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug stond al een hele tijd naast de snelweg. De plaatsing lokte heel wat kijklustigen.
2: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
3: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
4: Ik vind dat heel cool om te zien.
1: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In de Verenigde Staten heeft Krista Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden. Saturday Night Fever.

0: het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Berten wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug weegt 4000 ton en stond al een hele tijd naast de snelweg. Er zijn meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen.
2: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
3: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
4: Ik vind dat heel cool om te zien.
1: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer open gaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij er ingesprongen zijn. Hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft het hele weekend dicht. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.